0: bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
1: Ion Music.
2: 25% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Are you in music?
3: Echt muziek voor een fichtentebaan.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

Xenofon van de Vulda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

voor iedereen. Al doorsneers bijen.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité die gewoon om donderdag

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Fluister toch. Mona is het nieuws.
2: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Ajoen Music.
3: 25% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, met stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: Van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van ons natuurlijk.

einde zo. Ze kijkt een ere glozenbol bij elke vrouw die werd gesteld. Want daarin kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

0: verder naar beneden en te vier waar Swimmer is. Hou maar eens aan, pak liekers, hè, Funky. Toch om het toch hier op drinken, hè, Funky.
1: Hé, hey, Kroket, droog Louis de vraagt of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Funky.

We gaan elke vrouw zien in mooi de perfecte maan. Hier op een wit peert ontzwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lusch, want ik ben.

had nog nooit sneer, nooit niet op. Deed het leven met lach en courage verop. Geniet, profiteer van de tijd. Want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stichter.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlijster toch, Monai is het nieuws.
2: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaert is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaert legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaert won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: AJOI Music.
3: 25% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Morgen ons het geld gaan vinden. Bien soigner le jaar weten dat geld niet om de boermen groeit. In stadspark van ons oost, door

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooie stad te beleven, ik zit er regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, hier, carnaval iets. Vlijster toch, maar na eerst het nieuws.
2: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien,

0: is. Pas Schilderman?
1: Niet. Luister alleen maar naar IOM Music.

0: Esterweer!
1: Wat dat brengt?
2: Zijn jij bij café?
0: Nee, de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Zot, stijke zot.

Johnny, zoals de komt, zoals een boeven in mijn oes. Want ze zoals het tikje, zoals een hele kleine moes. En op doe geen zijn ze graal kan beter. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar van op de tafels op de stoelen. Ooit sta je en geeft mijn hart gestoeld.

0: Your music.
1: De looise man in 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch

0: music.
1: De enige echte.
2: Waar stond af en toe in Holst?

Muziek voor zachte zijden. Flexibiekes, dat wil ik wel eens wijden. Waarom werd er zo dik is, met z'n jas naar ons gesmijden?

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Vleister toch. Mona is het nieuws.
2: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

0: een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajoen Music, Zare Radio.
1: Oeh!

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nieuwe.
2: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenaten en Stinkt.
1: Ja, direct. Mier, carnaval is. Vlijst dan toch. Monai is het nieuws.
2: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Ion Music.
3: 25% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of

niet onze Nanneke zitten. Oh, onze burgemeester. Die verdient toch een stambeetje in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

een oudste neef van veren ondertoeig. Hij komt bekannen meer, nog veer nog achteruit. Maar toch riep die repee, hey Bosken, geet ons nog iets ooit.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, hij trekt ze maar eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

de stad. Een wille boerendochter, dat we maar nog niet had. O, het landelijk millert, ze biedt in de rood, ons Annie. In een smaltajurken, een blommekes motief, een snelle

AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoen Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Fulda Goe Radios van Olst.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlees dan toch, mona is het nieuws.
2: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat hebben we
1: een GMB Café?
0: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulcht.

0: dam ojlowy klasie tu. Afdam ojlowy klasje tu. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zoepen. Werken en niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Afdam ojlowy klasje tu. Afdam ojlowy klasje tu. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zoepen. Werken en niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: verzot op met een kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het een bras. Stoot er zot op met een kop, stoot er zot op met een kop.
1: Is foie vies, maar is zaven er mooi.

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerk is goed geteld. Het verroosjeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn belofte zwoer? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: vanuit Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct meer carnavalits. Vlijster toch, mona is het nieuws.
2: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden. Aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
0: Ayoan Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kaj pa si jih nog ena vrtele, jo?
1: Rap song!
2: Are you in music?
3: Gedierige goeie muziek.
4: Na ieder feestje, en ik een biestje, ik noem hem Simba, het is mijn jaar.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Je zijn de fermest doe het als ik kan zien. Ik hoor van hoe ik niet anders verwacht.

van mijn voet, alles is gesloen. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik heb toch.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stichtwerk.
1: Na, direct, meer carnavalies. Fleister toch, monaïst, het nieuws.
2: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun zevende wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
0: AYOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Meer de Neven app. Voor jou in music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music. Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.
2: Wow, wat is de lawaai daar zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikken voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Allee!

0: koken. Zo dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, ik kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het pietje kapot.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom. Nog een les.
3: IO in Music. Plazante Radio.

0: quiz.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar Radio & Music.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: Your Music 100% Oșt.
1: Testerover, waren een doge nooit zien zitten.
2: De burgemeester van stad, die een eikje zit in schat.

er hier iets gebijt. Zie de gegarandeerd. De doos in de gazet of op tv. Is toch sociaal bras

0: Anuetten Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijster toch, mona eerst het nieuws.
2: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
0: AOL Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: Francis.
1: Are you in music?
0: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. Wat malonje gebaat.

0: Win Music. Echt von euch.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door werd een keining.

pianist. Zijn zeugro zijn vier op eerstad, dat moet in Oost zijn. Alleen in Oost zijn.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnaval is. Vlees dan toch. Mona is het nieuws.
2: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
3: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
2: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Geef Mojang.
2: Is het van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Hey Robinkos, te zien dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt maar door eens de hand toe.

0: a Joen Music. Ver, avë vanojsh.
1: Opgepast, opgepast. Efkes opsoe. Efkes onderkant. Efkes alert. Want de enige echte megakern rooi na op de mert.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkt.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlijst dan toch, monai is het nieuws.
2: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
3: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
2: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4.7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Sassera. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

was geen straat. Te hoorden galda jo en een konkelfoezen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat jo en een zinne heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n en een

mooi. Zemmentwerige flitsen, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

echte nerd, dat klopt mij net. Op de toeren van de klokken van de tijd te toeren. Een melodie, een verhoog, dat is mijn leven. Loop ik langs de vissen op de zwarte maan, van

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulda Radios van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Fleister toch, monaïst, het nieuws.
2: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
3: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
2: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Ik rijd verderop naar Roos, met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloos op de machine, en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: hey, kom een loopje vandaag.

0: Music. R-Radio.
1: Gloeip verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: poison.
1: Meine Mod, Abwehrpreis um Blondo, obwohl ich hielen. Was een bommer, wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zou geen moois voor wel.

0: Music.
1: Hold on, goede muziek.

0: wel mooi als een blokker doen. Kwer betrapt op een oeigen toeren, zwanstag gestotje, de pyjama-jouren niet zouden.
1: Nee, mogen mij genoeg te vies hebben, hè.
0: En ik

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
1: Gat van een neger,
2: zie zwart,
1: tweet van zijn oeigen,
2: druk trots.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalis. Vlees dan toch. Mona is het nieuws.
2: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
3: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
2: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Zet ervan van de Voelda Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

Vroeger was alles goed, wat dat kost me verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doen een schoen ondoen, dat je nog nooit een gezingetje botien dat ze van gebieden, of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, wat dat zo en of iets kostte

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlijster toch, Mona is het nieuws.
2: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja mam brücke pista.
1: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesteren zijn oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: Junge Musikchen.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Your Music 100% Oost.
1: Even haar ondacht, voor het Swish voor Keesneesken. Er is een grote veel te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: van de Voelja Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je

Radio en Music vindt op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na direct meer carnaval iets. Vlijstaan toch, maar na eerst het nieuws.
2: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
0: IOL Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

zeker niet te rap. Doe maar graalijk op haar gemak. Want achter Noek stond Sammek in de flitsbak. Je moet je aan niet riskeren ooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier ooit te pompier.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Ik vroeg mij af, kon al die jongen nog dagenlang op zwier. Ik vroeg mij af, of dat

Ik vraag mij af, wanneer stoppen die onnozeleers toch eens meer gekreft? Ik vraag mij af, of alles

mij af wat er mis is met onze spot. Ik vroeg mij af, waarom zingen ze in alles een complot? Ik vroeg mij af, of lachen

blijven of doe het? Ik vraag mij af of een zierenpruim kan lachen met al haar tannenbloed. Ik vraag mij af of gezever

Het is eraf. Het nu nooit neer, gewoon gerust. Het is eraf. Op een ander zogen, meer gekrift. Het is eraf. Want

0: vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste.
1: Na direct meer carnaval iets. Vleister toch, monaïst het nieuws.
2: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtenbeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Play.
1: Meer de Neven App voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven Lion Music App.
2: App hem al.

Er is niet veel dat overschiet van wat ooit vroeger was. Koer nog met je klappen,

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichter.
1: Ja, direct. Meer carnaval is. Vlijst dan toch. Mona is het nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: AJOE Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. Ion Music. 100%

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

dat is echt een jongen. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

dag en nacht. Van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Hajo en Music.
1: Echt van Oost.
2: De wagen is zo goed als af, draait dagen nog, is dan niet straf. Het is toit, we zat een donderdag, de stress mag er eens af. Maar veerdag het

0: von den Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst.
1: Nou, direct meer carnavalies. Vlees dan toch, mona eerst het nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App de mouse.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

Ik ga kies nog mijn kleren. Ik heb mijn stoet kosten nog gewoon. Het is hoe ik een tijd ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: vol, vol. Hezet den vol, Jeanette, kom, geef mijn bezem vlees. Kom, we vertrekken op de grote merd.
1: Ajo!

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Fluister toch. Mona is het nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de Meerkamp in Ratingen in Duitsland en ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Fire in Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De nieuwe Ayo in Music app.
2: App hem al.

Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

dossiers over het feit van onze oh, KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwijg.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Music.
1: Den enige echte.
2: Nuna Matata. Is dat kindje probleem? Anuna Matata.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stichter.
1: Lange, recht, meer carnaval is. Vlijst dan toch, Monai is het nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: AYOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of goed.

0: Ja.
1: Dann aber, also es doch nicht mehr hellig als früher, ey.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

Zijn fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar Aven van Olst?
1: Ik werd al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg me af van haar gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gestoom. Ik vroeg van rood om en dan moten in een zaai.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van horen zeggen, het is een groot zin.

0: je naar kaken, doe je zo op die man die nog dobbelflair is op. Ik ging op binnen wel wat scha en ik pijs, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor tussen het jenderbaar. En loopt nog verder tegen het moor en het gaat naar achter, nog een dood.
1: Twa!

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: vonuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlees dan toch, mona eerst het nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.
3: Hey, gooi het wie allemaal doen. Ik zie

0: De Baal naar.
1: Is er een fan van de Voelja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voelja Goe Radio.

0: Юэн Мьюзик.
1: Фрау Даюэн. А нау вода.

op 107.8 en 105.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkdorp hier wat verder.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnaval is. Fluister toch. Mona is het nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Oh, als goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
1: Voor wel onder stress, weet je hoe zonnig dat is. Verplichte nummers zijn gedoon. Op ons kokken, ons plush, wij zijn al vier en grosch. Desto het om

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

was de lawatina, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Allee!

0: wakker maken, zo'n dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de jumpie is al op het puntje Kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ayo en Music, 100% plezant, 100% oost.

0: dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoed is nog niet gestrijken.
2: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Vicente Baan.
1: Ella voor Jeannette. Ella voor Jeannette.
2: De dansnacht geven waar gelet.
1: De dansnacht geven waar gelet.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: Lossen daar de plafond.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
2: Zeg, Vincent. Wat in de biestjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog geen honolium? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze, hè?
1: Scholletjes.

0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.

zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog een

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkt.
1: Ja, direct. Meer carnaval is. Vlijster toch. Mona is het nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: AJOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat hangt daar ben hier nog toe.
1: Nathan Ryan.
2: Esther weer.
3: Wat dat brengt? GMB Café.
2: Meer de Neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
4: App hem al.

0: ağladık.
1: Ah Manuş.
2: Ons horloge tikt tegen. Voor vaste lavend is na na joen een heel jaar in de week.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoen Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Fulda Radios van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, mona is het nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam, de drievoudig Olympische